Maak ik even van de gelegenheid gebruik maken. Mijn vriend, voor te stellen, het is de tweede viool, Frans Vermeulen. En de cello, Marie-Hélène